0: klubben oil, maar ze moeten wel moeten zien, maar het is hier van mooi.
1: Oil is super voor mijn leven, Samoa.
2: La la lumière va et bien.
3: Then by now, for the voice of Samoa.
2: Our next program will be in Samoan language.
1: Ik heb wel moeten zien, maar het is hier van mooi.
4: Ja, wel nog naar Fa'awan, wel op een kalender Samoa, ik ben hier op straat. John Fahy Pila Valutissima Nutassi Fambo. Hope you don't enjoy no one another. Sam.